0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Er komt een onderzoek naar webshop Unique Fashion. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Beenders beslist. Heel wat klanten wachten al weken of zelfs maanden op hun bestelling. En bij het bedrijf zelf vangen ze bot als ze meer te weten willen komen. Beenders wil nu weten wat er aan de hand is. Unique is vooral populair bij jongeren. Het vuur in de Hoge Venen is helemaal onder controle, meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen. Het is nu zoeken naar de oorzaak van de brand. Parket onderzoekt dat. Intussen is er met geen woord gerept over het klimaatbeleid tijdens de extra commissie over de natuurbrand in de Hoge Venen. Nochtans was dat een van de redenen waarom de oppositie die extra commissie had gevraagd. Enkel minister van Binnenlandse Zaken Kenta kwam uitleg geven. Volgens hem is alles volgens plan verlopen. En dan nog een hallucinant verhaal over de verdachte die gisteren werd opgepakt in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream gasleiding 4 jaar geleden. Weet u nog? Het zou Rusland zijn die die gasleiding had gesaboteerd. Nee, het was wel degelijk Oekraïne, een Oekraïense man. Die werd aangetroffen op een filmset in Kroatië. Onderwerp van die film? De sabotage van de Nord Stream gasleiding. Echt gebeurd. De eerste lichamen in Ceuta zijn geïdentificeerd. Dat is het stukje Spanje op het Afrikaanse continent daar. Eind vorige maand vielen daar 82 doden nadat de plaats bestormd werd door 10.000 migranten. Van 6 van de meer dan 80 doden kennen we nu de identiteit. In voorrondes van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. Door die zege staat Anderlecht nu al met 1 been in de groepsfase van de Europa League. De terugmatch is over een week in Anderlecht. We starten droog in de namiddag regen, een graad of 20. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan 23 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Hole for Love, Call Me Bad, een Amerikaanse R&B groep uit Oklahoma City. Werd opgericht in 1987 door Brian Abrahams, Mark Calderon, Sam Waters en Kevin Thornton. Hey, welkom. Het is weer tijd voor Breakfast Club. De komende twee uurtjes hier bij Actief. En dit op deze vrijdag 21 augustus. Ja, ja, het schiet al lekker op, hè. Straks Brandy en Monica. De

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
5: Back to Baccarat.
1: Tickets witte-paard.be.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
7: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Dit is Radio Actief.

Terug naar de jaren 50, eind jaren 50 met Paul Anka, Lonely Boy 1958. En zondag 30 augustus wordt in de Boerenkreek in Xinjiang daar alles omgetoverd tot een stukje Wilde Westen tijdens de Open Deurdag. Beleef het paard Western editie. Geniet je van een dag vol demonstraties, line dance, live muziek en activiteiten voor jong en oud. Naast doorlopende randanimatie en catering zijn er tussen 14 en 17 uur extra activiteiten, zoals ponies poetsen, ponyritjes en een toertje met de huifkar. Het programma omvat onder andere een demo barrel race door D. Flerick om 2:30. Doe mee line dance om 3:00 in de namiddag en het optreden van de liveband Cashin Around om 16:00. Het gratis evenement vindt plaats aan Sint-Jansstraat 132 in Sint-Jans in Eremo. Voor meer informatie kan je bellen naar 09-218-9673 of een mailtje sturen naar boerenkreek@oost-vlaanderen.be. Billy Joel komt eraan met My Life and This Is Not America. David Bowie.

0: starten droog, in de namiddag regen, een graad of 20. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan 23 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Rosita, gezongen door George Baker, 1977. Eiffel 65, gaan we ook nog met Blue en begonnen met een gouden ouwe uit 1962. The End of the World is Keeter Davies. En vanavond staat de laatste parkies van deze zomer in Maldegem gepland. Vanaf 19 uur is iedereen welkom op de site van het cultureel centrum De Hoge Pad in Adegem. Christophe is vanavond de hoofdgast en populaire afsluiter van een reeks van 7 vrijdagavonden vol muziek gewapend met een karrevracht aan live songs en tophits als Sweet Carolina, 7 Zonden en een rits onvergetelijke Tura-klassiekers zal hij de concertreeks in Maldegem op onvergetelijke wijze afsluiten. Dat beloven de organisatoren.

Willems Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment, Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg. Net over de grens, dicht bij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen. In het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familie Radio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: hele dag door. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief. Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.
1: You're sleeping, son, I know. But really, this can't wait.

My boy, de King Elvis Presley. En dat uit vervlogen tijd natuurlijk. Ja, ja, de klassiekers komen allemaal uit het verleden. Hè. We gaan naar de top van het uur. Dat betekent het einde van het eerste uurtje Breakfast Club hier op deze vrijdag 21 augustus. Gaan we doen met Honeybus en I Can't Let Maggie Go. Graag tot straks in deel 2 hier bij Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hebben Israël opgeroepen nu eens een einde te maken aan de uitbreiding van die kolonies op de bezette westelijke Jordaanoever en de aanbestedingen in te trekken voor de bouw van 1200 woningen. Maar Israël is dat niet van plan. Inmiddels heeft VN-secretaris-generaal Antonio Guterres de gevaarlijke uitspraken van de Israëlische uiterst rechtse minister Itamar Ben-Gvir scherp veroordeeld. Ben-Gvir riep in een interview op om elke nacht zo'n 40 doelgerichte eliminaties uit te voeren in de Gaza. Niet enkel zij die een specifieke dreiging vormen, er zijn er die geen mensen zijn, had Ben-Gvir ook gezegd. Ze moeten niet leven, want het zijn geen mensen. Het zijn straffe uitspraken. De UGent heeft de omstreden postdoctoraal onderzoeker Nathan Canvas preventief geschorst. Er loopt een tuchtprocedure die komt er na de dood van Cambridge-professor Jason Arday. Canvas beschuldigde hem van plagiaat. De professor nam door de aanhoudende druk ontslag en werd een week later dood teruggevonden. Heel veel sport. Op het WK hockey stoten onze Belgische vrouwen de Red Panthers door naar de volgende ronde. Ze versloegen Ierland met 2-1 na een echte thriller, want de doelpunten vielen pas helemaal op het eind. De Fransman Julian Alaphilippe stopt met wielrennen, schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. Alaphilippe is 35 en rijdt sinds vorig jaar voor het Zwitserse Tudor. Hij werd 2 keer wereldkampioen op de weg en won ook Milaan-San Remo en 6 ritten in de Tour. Alaphilippe reed deze zomer nog de Ronde van Frankrijk, maar dat bleek zijn laatste koers. In de voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden thuis met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Het winnende doelpunt viel in de 94ste minuut. En eerder gisteravond won Anderlecht met 0-3 op bezoek bij Kairat Almaty in Kazachstan. Een goede uitgangspositie dus voor Paars-Wit. Terugwedstrijden allebei volgende week. De voorrondes van de Conference League, daar heeft A-agent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Vandaag is het droog, in de namiddag regen. De temperaturen zitten rond 20 graden. Het weekend wordt droger, maar niet warmer dan 23 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer. Radioactief, de muziek.

1970. En dit allemaal aan de start van deel 2 Breakfast Club op deze vrijdag 21 augustus hier bij Actief. Straks Brother Beyond, Brian Poole en deze Big Big World van Emilia.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be. Klaar voor...

0: keuze. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Radio Actief, de muziek van jouw leven.
5: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

You Can Touch This, een hit was dat uit 1990 van MC Hammer. En vanaf vandaag tot en met zondag 23 augustus opent Plukboerderij Groentegem in Lovendegem voor de vierde keer haar poorten voor het Groentegem Festival. Drie dagen lang staat Lovendegem in het teken van culinair genieten, het boerenleven en duurzame verbinding. Dit jaar was wel een uitdaging door de aanhoudende droogte, zegt boer Bengt. Maar juist in zulke tijden zie je de kracht van een gezonde biologische bodem. Groentegem vind je aan de verbindingsweg in Lovendegem tegenover huis nummer 31. En ticketsinformatie vind je op de website festival.groentegem.be. En dat is dus van 21 tot 23 augustus, van boer tot bord. Isar Kogen en Alfabet, de winnaars van het Songfestival 1978, komen eraan met Abba Nebi.

0: Actief, de muziek van jouw leven.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

beetje een eendagse vlieg, hè? Want het is de enige hit die ze hebben gehad hier in Vlaanderen. Temple Tudor met Wonderbar, die in 1981 op nummer 4 in de Nederlands top 40 eindigde. We hadden ook nog Stevie Wonder, For Once in My Life. En Twist & Shout, daar begonnen we mee met Chaka Demus en Pleuris en zijn kameraden. Hè? Baby, don't change your mind. Gladys Knight. We gaan naar 1977.

0: Feesten West Sound, your event partner. Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief. De hele dag door.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Special Prayer, Percy Sledge, eind jaren 60. En Tim hadden we ook nog uit de jaren 60. Here Comes the Night. En dat was het ook alweer. Breakfast Club voor deze week, maar ook voor deze vrijdag 21 augustus. En jarig is de Franse zangeres Alizé. Zij wordt er 42. En een paar jaar geleden had ze een hitje met Moi Lolita. Wens jij, of ben jij jarig vandaag, gefeliciteerd en een leuke verjaardag. We zijn er bij leven en welzijn en zonder technische mankementen. Maandagmorgen weer om 7 uur hier bij Actief. Nog een leuk weekende, leuke vrijdag en graag tot volgende week. Moi, je...

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Radioactief. De hele dag door.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hebben Israël opgeroepen nu eens een einde te maken aan de uitbreiding van die kolonies op de bezette westelijke Jordaanoever en de aanbestedingen in te trekken voor de bouw van 1200 woningen. Maar Israël is dat niet van plan. Inmiddels heeft VN-secretaris-generaal Antonio Guterres de gevaarlijke uitspraken van de Israëlische uiterst rechtse minister Itamar Ben-Gvir scherp veroordeeld. Ben-Gvir riep in een interview op om elke nacht zo'n 40 doelgerichte eliminaties uit te voeren in de Gaza. Niet enkel zij die een specifieke dreiging vormen, er zijn er die geen mensen zijn, had Ben-Gvir ook gezegd. Ze moeten niet leven, want het zijn geen mensen. Het zijn straffe uitspraken. De UGent heeft de omstreden postdoctoraal onderzoeker Nathan Canvas preventief geschorst. Er loopt een tuchtprocedure. Die komt er na de dood van Cambridge-professor Jason Arday. Canvas beschuldigde hem van plagiaat. De professor nam door de aanhoudende druk ontslag en werd een week later dood teruggevonden. Heel veel sport. Op het WK hockey stoten onze Belgische vrouwen de Red Panthers door naar de volgende ronde. Ze versloegen Ierland met 2-1 na een echte thriller, want de doelpunten vielen pas helemaal op het eind. De Fransman Julian Alaphilippe stopt met wielrennen, schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. Alaphilippe is 35 en rijdt sinds vorig jaar voor het Zwitserse Tudor. Hij werd 2 keer wereldkampioen op de weg en won ook Milan Sanremo en 6 ritten in de Tour. Alaphilippe reed deze zomer nog de ronde van Frankrijk, maar dat bleek zijn laatste koers. In de voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden thuis met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Het winnende doelpunt viel in de 94e minuut. En eerder gisteravond won Anderlecht met 0-3 op bezoek bij Kairat Almaty in Kazachstan. Een goede uitgangspositie dus voor Paars-Wit. Terugwedstrijden allebei volgende week. De voorrondes van de Conference League, daar heeft A-agent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Vandaag is het droog, in de namiddag regen. De temperaturen zitten rond 20 graden. Het weekend wordt droger, maar niet warmer dan 23 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
0: Dit zijn jouw classics. Radioactief. De hele dag door.

0: En wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.

gezegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De burgemeester van Wetteren en het voltallige Schepencollege die vragen strenger toezicht op fatbikes, e-steps en e-bikes. Volgens het gemeentebestuur van Wetteren moeten die rijtuigen eventueel tijdelijk door de politie in beslag kunnen worden genomen. Het wegdek van de oude Gentweg in Aalter wordt vanaf vandaag hersteld. De werken die duren nog tot en met maandag 24 augustus. En volgens de gemeente Aalter zijn de werken nodig om de schoolroute tijdig veilig te maken voor de start van het nieuwe schooljaar. De stad Aalst die lanceert op 3 september een campagne om het houtige erfgoed in de stad beter te leren kennen en te bewaren. Inwoners die kunnen opmerkelijke bomen, oude hagen en ander houtig erfgoed in hun buurt signaleren. De stad die wil dat erfgoed in kaart brengen en mogelijk laten beschermen. In Deinze blijft de stad investeren in de site van Kade in het stadscentrum. In een volgende fase wordt de voormalige zijdeweverij vernieuwd, waar de afdeling Woord is gehuisvest. En als de gemeenteraad van Deinze de plannen goedkeurt, starten de werken in het najaar van 2027. Sporting Lokeren en de FIFA die liggen al jaren in de clinch over de vraag of een voetbalclub naar een gewone nationale rechter mag stappen. Een kortgedingrechter in Brussel die heeft opnieuw het voordeel van Lokeren beslist en het registratieban opgeheven. Het conflict gaat terug tot het faillissement van het oude Lokeren in het jaar 2020. En we ronden het regionale nieuws op deze vrijdag af in Eeklo, want daar viert lokaal dienstencentrum Zonneheem zijn 40ste verjaardag. Elke week komen er nog altijd zo'n 1200 bezoekers over de vloer en dat is volgens het dienstencentrum alleen mogelijk dankzij de inzet van 70 vrijwilligers. En vanaf september staat er bovendien een nieuwe activiteit op het programma.
1: De muziek van jouw leven.

0: 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: Vandaag is er nog kans op enkele lokale buien met zelfs onweer. Later wordt het overwegend droog. Morgen zaterdag start dan met opklaringen en lokaal ochtendgrijs. Daarna wisselen morgen wolken en zon elkaar af, met kans ook op enkele buien. Overmorgen zondag blijft het dan meestal droog, met een afwisseling van zon en wolken. En het wordt zo'n 17 tot 22 graden.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Klaar voor

0: keuze.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De burgemeester van Wetteren en het voltallige Schepencollege die vragen strenger toezicht op fatbikes, e-steps en e-bikes. Volgens het gemeentebestuur van Wetteren moeten die rijtuigen eventueel tijdelijk door de politie in beslag kunnen worden genomen. Het wegdek van de oude Gentweg in Aalter wordt vanaf vandaag hersteld. De werken die duren nog tot en met maandag 24 augustus. En volgens de gemeente Aalter zijn de werken nodig om de schoolroute tijdig veilig te maken voor de start van het nieuwe schooljaar. De stad Aalst die lanceert op 3 september een campagne om het houtige erfgoed in de stad beter te leren kennen en te bewaren. Inwoners die kunnen opmerkelijke bomen, oude hagen en ander houtig erfgoed in hun buurt signaleren. De stad die wil dat erfgoed in kaart brengen en mogelijk laten beschermen. In Deinze blijft de stad investeren in de site van Kade in het stadscentrum. In een volgende fase wordt de voormalige zijdeweverij vernieuwd, waar de afdeling Woord is gehuisvest. En als de gemeenteraad van Deinze de plannen goedkeurt, starten de werken in het najaar van 2027. Sporting Lokeren en de FIFA die liggen al jaren in de clinch over de vraag of een voetbalclub naar een gewone nationale rechter mag stappen. Een kortgeding rechter in Brussel die heeft opnieuw het voordeel van Lokeren beslist en het registratieban opgeheven. Het conflict gaat terug tot het faillissement van het oude Lokeren in het jaar 2020. En we ronden het regionale nieuws op deze vrijdag af in Eeklo, want daar viert lokaal dienstencentrum Zonneheem zijn 40ste verjaardag. Elke week komen er nog altijd zo'n 1200 bezoekers over de vloer en dat is volgens het dienstencentrum alleen mogelijk dankzij de inzet van 70 vrijwilligers. En vanaf september staat er bovendien een nieuwe activiteit op het programma.
1: Actief, de muziek van jouw leven.

0: op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Dit is Radio Actief.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hebben Israël opgeroepen nu eens een einde te maken aan de uitbreiding van die kolonies op de bezette westelijke Jordaanoever en de aanbestedingen in te trekken voor de bouw van 1200 woningen. Maar Israël is dat niet van plan. Inmiddels heeft VN-secretaris-generaal Antonio Guterres de gevaarlijke uitspraken van de Israëlische uiterst rechtse minister Itamar Ben-Gvir scherp veroordeeld. Ben-Gvir riep in een interview op om elke nacht zo'n 40 doelgerichte eliminaties uit te voeren in de Gaza. Niet enkel zij die een specifieke dreiging vormen, er zijn er die geen mensen zijn, had Ben-Gvir ook gezegd. Ze moeten niet leven, want het zijn geen mensen. Het zijn straffe uitspraken. De UGent heeft de omstreden postdoctoraal onderzoeker Nathan Canvas preventief geschorst. Er loopt een tuchtprocedure die komt erna de dood van Cambridge-professor Jason Arday. Canvas beschuldigde hem van plagiaat. De professor nam door de aanhoudende druk ontslag en werd een week later dood teruggevonden. Heel veel sport. Op het WK hockey stoten onze Belgische vrouwen de Red Panthers door naar de volgende ronde. Ze versloegen Ierland met 2-1 na een echte thriller, want de doelpunten vielen pas helemaal op het eind. De Fransman Julian Alaphilippe stopt met wielrennen, schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. Alaphilippe is 35 en rijdt sinds vorig jaar voor het Zwitserse Tudor. Hij werd 2 keer wereldkampioen op de weg en won ook Milaan-San Remo en 6 ritten in de Tour. Alaphilippe reed deze zomer nog de Ronde van Frankrijk, maar dat bleek zijn laatste koers. In de voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden thuis met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Het winnende doelpunt viel in de 94ste minuut. En eerder gisteravond won Anderlecht met 0-3 op bezoek bij Kairat Almaty in Kazachstan. Een goede uitgangspositie dus voor Paars-Wit. Terugwedstrijden allebei volgende week. De voorrondes van de Conference League, daar heeft A-agent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Vandaag is het droog, in de namiddag regen. De temperaturen zitten rond 20 graden. Het weekend wordt droger, maar niet warmer dan 23 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Wessound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Maandag 14 september is het The White Night Party in de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit. Ik

0: Vandaag is er nog kans op enkele lokale buien met zelfs onweer. Later wordt het overwegend droog. Morgen zaterdag start dan met opklaringen en lokaal ochtendgrijs. Daarna wisselen morgen wolken en zon elkaar af, met kans ook op enkele buien. Overmorgen zondag blijft het dan meestal droog, met een afwisseling van zon en wolken. En het wordt zo'n 17 tot 22 graden.
1: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Klaar voor...

0: keuze.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het aantal mensen dat een terugbetaling krijgt voor diabetesmedicijnen stijgt. Het waren er vorig jaar 130.000, 4 keer meer dan in 7 jaar tijd. En ook dit jaar is er een stijging, blijkt uit cijfers van het RISIF. De terugbetalingen kosten het RISIF vorig jaar 122 miljoen. Die gaan wel alleen naar mensen met diabetes type 2, die aan de voorwaarden voldoen. Wie de middelen neemt om af te vallen, moet de volle pot betalen, dat weten we ondertussen. Er zijn dit jaar al 68 asielzoekers meteen opgepakt toen ze bij de dienst Vreemdelingenzaken opdoken voor een verhoor. Dat zijn er nu al bijna evenveel als in heel vorig jaar. Wie asiel aanvraagt moet eerst langs bij Vreemdelingenzaken. Maar wie al meerdere aanvragen deed ergens in Europa wordt gearresteerd. Mensenrechtenorganisaties zijn niet te spreken over de manier van werken en noemen het niet wettelijk. Webshop Junique Fashion zit in de problemen. Volgens HLN eisen 16 schuldeisers samen meer dan 340.000 euro van het bedrijf en heeft een van de oprichters een bestuursverbod. Junique Fashion kwam de voorbije dagen in het nieuws na meerdere klachten van klanten die al weken of zelfs maanden wachten op hun bestellingen en nergens uitleg krijgen. Minister van Consumentenbescherming Beenders laat de zaak onderzoeken. Junique Fashion beloofde intussen om alle pakjes tegen 4 september te leveren. Vlaams minister van Klimaat, Melissa de Pratere, gaat in november naar de VN-klimaattop in Turkije, samen met de federale klimaatminister Krukke. De voorbije jaren bleven sommige regeringen weg van de top en dat vindt de Pratere niet kunnen. Omdat we meerdere klimaatministers hebben, spraken de regering vorig jaar een buurtrolletje af. Vorig jaar ging de Waalse minister mee en nu is het dus aan Vlaanderen. Ook Brussels klimaatminister Persoons reist mee. Bayern München neemt geen risico's met speler Jamal Musiala. Hij zit niet in de selectie van trainer Kompany voor de Supercup van morgen tegen Dortmund. Musiala zakte 2 keer in 4 dagen in elkaar op het veld. Hij sukkelt met een storing in het zenuwstelsel en wordt opgevolgd door experts. Zijn voetbalcarrière zou niet in gevaar zijn. Hij zou volgende week ook kunnen meedoen met Bayern in de eerste competitiewedstrijd tegen Stuttgart. Vanmiddag en vanavond meer wolken, kans op pittige buien, mogelijk onweer, maxima 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw meer wolken en buien bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt en droog, ook dan 22 graden.
1: Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief. Actief, de muziek van jouw leven.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaipoort in Aardenburg. Net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen. In het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen. Restaurant.

Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via www.powersports.be.

0: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. De zanger met de mooiste Zuiderse songs brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
2: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
6: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De burgemeester van Wetteren en het voltallige Schepencollege die vragen strenger toezicht op fatbikes, e-steps en e-bikes. Volgens het gemeentebestuur van Wetteren moeten die rijtuigen eventueel tijdelijk door de politie in beslag kunnen worden genomen. Het wegdek van de oude Gentweg in Aalter wordt vanaf vandaag hersteld. De werken die duren nog tot en met maandag 24 augustus. En volgens de gemeente Aalter zijn de werken nodig om de schoolroute tijdig veilig te maken voor de start van het nieuwe schooljaar. De stad Aalst die lanceert op 3 september een campagne om het houtige erfgoed in de stad beter te leren kennen en te bewaren. Inwoners die kunnen opmerkelijke bomen, oude hagen en ander houtig erfgoed in hun buurt signaleren. De stad die wil dat erfgoed in kaart brengen en mogelijk laten beschermen. In Deinze blijft de stad investeren in de site van Kade in het stadscentrum. In een volgende fase wordt de voormalige zijdeweverij vernieuwd, waar de afdeling Woord is gehuisvest. En als de gemeenteraad van Deinze de plannen goedkeurt, starten de werken in het najaar van 2027. Sporting Lokeren en de FIFA die liggen al jaren in de clinch over de vraag of een voetbalclub naar een gewone nationale rechter mag stappen. Een kortgedingrechter in Brussel die heeft opnieuw het voordeel van Lokeren beslist en het registratieban opgeheven. Het conflict gaat terug tot het faillissement van het oude Lokeren in het jaar 2020. En we ronden het regionale nieuws op deze vrijdag af in Eeklo, want daar viert lokaal dienstencentrum Zonneheem zijn 40ste verjaardag. Elke week komen er nog altijd zo'n 1200 bezoekers over de vloer en dat is volgens het dienstencentrum alleen mogelijk dankzij de inzet van 70 vrijwilligers. En vanaf september staat er bovendien een nieuwe activiteit op het programma.
1: Zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Morgenmiddag en vanavond meer wolken en kans op pittige buien. Mogelijk onweer, maxima 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw meer wolken en buien bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt en droog, 22 graden. Maandag veel zon, vanaf dinsdag wisselvallig, maar warmer.
1: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: van licht en klankapparatuur voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound, your event partner.
1: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
2: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De burgemeester van Wetteren en het voltallige Schepencollege die vragen strenger toezicht op fatbikes, e-steps en e-bikes. Volgens het gemeentebestuur van Wetteren moeten die rijtuigen eventueel tijdelijk door de politie in beslag kunnen worden genomen. Het wegdek van de oude Gentweg in Aalter wordt vanaf vandaag hersteld. De werken die duren nog tot en met maandag 24 augustus. En volgens de gemeente Aalter zijn de werken nodig om de schoolroute tijdig veilig te maken voor de start van het nieuwe schooljaar. De stad Aalst die lanceert op 3 september een campagne om het houtige erfgoed in de stad beter te leren kennen en te bewaren. Inwoners die kunnen opmerkelijke bomen, oude hagen en ander houtig erfgoed in hun buurt signaleren. De stad die wil dat erfgoed in kaart brengen en mogelijk laten beschermen. In Deinze blijft de stad investeren in de site van Kade in het stadscentrum. In een volgende fase wordt de voormalige zijdeweverij vernieuwd, waar de afdeling Woord is gehuisvest. En als de gemeenteraad van Deinze de plannen goedkeurt, starten de werken in het najaar van 2027. Sporting Lokeren en de FIFA die liggen al jaren in de clinch over de vraag of een voetbalclub naar een gewone nationale rechter mag stappen. Een kortgedingrechter in Brussel die heeft opnieuw het voordeel van Lokeren beslist en het registratieban opgeheven. Het conflict gaat terug tot het faillissement van het oude Lokeren in het jaar 2020. En we ronden het regionale nieuws op deze vrijdag af in Eeklo, want daar viert lokaal dienstencentrum Zonneheem zijn 40ste verjaardag. Elke week komen er nog altijd zo'n 1200 bezoekers over de vloer en dat is volgens het dienstencentrum alleen mogelijk dankzij de inzet van 70 vrijwilligers. En vanaf september staat er bovendien een nieuwe activiteit op het programma.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Relatie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen en Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
5: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg. Net over de grens.

bij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familie Radio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen. Restaurant.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Klaar voor

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Roeselaar is in een appartement het lichaam gevonden van een vrouw van 26. Mogelijk lag ze daar al een maand. Politie is een onderzoek gestart en is met spoed op zoek naar haar vriend van 43. Die man is spoorloos. In Frankrijk waarschuwt de overheid voor 300.000 onveilige condooms. Ze vertonen gaatjes en scheuren. De condooms werden online en in apotheken verkocht. Consumenten wordt aangeraden altijd te controleren of de Europese CE-markering op de verpakking staat. De Spaanse politie heeft 5 mensensmokkelaars opgepakt in Ceuta, de Spaanse enclave in Marokko. Ze sluisden migranten illegaal door naar het Europese vasteland. Eind vorige maand probeerden 10.000 mensen nog de grens over te steken. Daarbij kwamen meer dan 80 migranten om het leven. In Congo breidt de ebola-epidemie zich razendsnel uit. Volgens de VN zijn er intussen ook al 160 zorgverleners besmet, van wie er al 43 zijn gestorven. In totaal eiste de epidemie in Congo al 2500 levens. Het is de snelst groeiende uitbraak ooit. Het weer verspreidt over het land felle regenbuien. Lokaal kans op onweer, maxima 20 graden. Morgen starten we met zon, maar al snel enkele buien bij 20 graden. Zondag zo goed als droog, al is er veel bewolking en iets zachtere 22 graden. Na het weekend keert de zomer terug met veel zon op maandag.
1: Dit zijn jouw classics. Radio Actief. De hele dag door.

0: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen.

en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Sounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Maandag 14 september is het The White Night Party in de Schuren in Meetkerke bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerke bij Brugge, verwacht jullie in het wit.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Meer grote horecaketens in centrumsteden. Denk aan Leuven, Mechelen of Gent. Zelfs Turnhout. Het aantal is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld. Van een goede 250 zaken in 2016 naar meer dan 480 nu. De reden? Te hoge huurprijzen. De kleinere handelaars kunnen dat niet betalen. Ook in andere Europese landen gebeurt hetzelfde. In Roeselaar is een vrouw van 26 dood teruggevonden in haar appartement. Mogelijk was de vrouw al een maand overleden. Ze woonde dus samen met haar vriend van 43. De man is voorlopig spoorloos. Politie en parket onderzoeken de precieze omstandigheden. In Duitsland is een auto ingereden op voetgangers, meldt de politie. 9 mensen raakten gewond, 4 moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder, een man van 68, hij werd onwel. Ook hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd en is in levensgevaar. Kan stevig regenen, hier en daar een kans op onweer, 20 graden. Morgen start zonnig, nadien kans op buien en opnieuw een graad of 20. Zondag droger, maar bewolkt bij 22 graden. Na het weekend opnieuw wat warmer. Maandag nog veel zon, vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van Marne en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: Vandaag is er nog kans op enkele lokale buien met zelfs onweer. Later wordt het overwegend droog. Morgen zaterdag start dan met opklaringen en lokaal ochtendgrijs. Daarna wisselen morgen wolken en zon elkaar af, met kans ook op enkele buien. Overmorgen zondag blijft het dan meestal droog, met een afwisseling van zon en wolken. En het wordt zo'n 17 tot 22 graden.
1: Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief. De muziek van jouw leven.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Klaar voor

0: keuze. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radioactief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De sociale inspectie start een grootschalig onderzoek naar fashionketen Unique. Dat heeft bevoegd minister Beenders gezegd. Er stromen niet alleen klachten binnen van klanten die wachten op pakketjes, maar er zijn ook ernstige signalen van binnenuit het bedrijf. Unique zou bovendien aankijken tegen een schuldenberg van €340.000. De politie waarschuwt festivalgangers weer voor oplichters die valse Pukkelpop-tickets aanbieden op internet. Wie nog een toegangskaartje zoekt, maakt best het sluitend gebruik van de officiële omruilservice van het festival zelf. Want de politieregio Hoofdstad heeft al een aantal klachten en weet ook hoe de fraudeurs te werk gaan. Let dus op en zorg dat je dus koopt via officiële kanalen. Het aantal grote horecaketens in de centrumsteden zoals Leuven, Mechelen en Gent is in 10 jaar tijd verdubbeld. Waar er in 2016 nog 250 ketens waren, zijn er dat vandaag meer dan 480. De drijvende kracht achter de evolutie zijn de torenhoge huurprijzen die voor kleinere lokale zelfstandigen onbetaalbaar worden. In Zweden is een school in de ban van een drama nadat een man met een machete meerdere mensen heeft verwond. De Zweedse media spreken van minstens 2 slachtoffers. De politie kon de dader uitschakelen door hem in het been te schieten. Hij is ingerekend. Motief van de man is onbekend. Morgen start de Ronde van Spanje met een openingstijdrit en het is uitkijken naar de starttijden van de favorieten. Wout van Aert rolt om exact 17 minuten over 7 s'avonds als derde laatste van het startpodium. Na hem volgt topfavoriet Pogacar, terwijl viervoudig Vuelta-winnaar Roglic als allerlaatste aan zijn chronorace begint. Het weer. Vanavond en vannacht grotendeels droog. In Limburg en aan de kust kans op een lokale bui, eventueel met onweer. Het koelt af tot 12 graden vannacht. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag beloven droge en zonnige zomerdagen te worden, met maxima rond 23 graden. Vanaf dinsdag keert de regen terug.
1: Radio Actief. De muziek van jouw leven.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
5: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment, Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

0: 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De burgemeester van Wetteren en het voltallige Schepencollege die vragen strenger toezicht op fatbikes, e-steps en e-bikes. Volgens het gemeentebestuur van Wetteren moeten die rijtuigen eventueel tijdelijk door de politie in beslag kunnen worden genomen. Het wegdek van de oude Gentweg in Aalter wordt vanaf vandaag hersteld. De werken die duren nog tot en met maandag 24 augustus. En volgens de gemeente Aalter zijn de werken nodig om de schoolroute tijdig veilig te maken voor de start van het nieuwe schooljaar. De stad Aalst die lanceert op 3 september een campagne om het houtige erfgoed in de stad beter te leren kennen en te bewaren. Inwoners die kunnen opmerkelijke bomen, oude hagen en ander houtig erfgoed in hun buurt signaleren. De stad die wil dat erfgoed in kaart brengen en mogelijk laten beschermen. In Deinze blijft de stad investeren in de site van Kade in het stadscentrum. In een volgende fase wordt de voormalige zijdeweverij vernieuwd, waar de afdeling Woord is gehuisvest. En als de gemeenteraad van Deinze de plannen goedkeurt, starten de werken in het najaar van 2027. Sporting Lokeren en de FIFA die liggen al jaren in de clinch over de vraag of een voetbalclub naar een gewone nationale rechter mag stappen. Een kortgedingrechter in Brussel die heeft opnieuw het voordeel van Lokeren beslist en het registratieban opgeheven. Het conflict gaat terug tot het faillissement van het oude Lokeren in het jaar 2020. En we ronden het regionale nieuws op deze vrijdag af in Eeklo, want daar viert lokaal dienstencentrum Zonneheem zijn 40ste verjaardag. Elke week komen er nog altijd zo'n 1200 bezoekers over de vloer en dat is volgens het dienstencentrum alleen mogelijk dankzij de inzet van 70 vrijwilligers. En vanaf september staat er bovendien een nieuwe activiteit op het programma.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de hele dag door.

0: zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief.